0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
0: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Kiss MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij Tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en

0: Oosters Restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters Restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
2: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

maakte een grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Wij zijn MFM. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is op dit moment nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel wat vertraging in de Flevopolder en dat heeft alles te maken met een evenement. Op de N306 Harderwijk richting Kampen, daar rijdt het langzaam en staat er stil voor afrit Binnenhuizen over 5 kilometer en dat kost je 20 minuten. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
10: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

0: Brand van Brabant weet wel, we hebben een kleine storing.
1: Een grote storing.
0: Een grote storing. Tot nooit werd nog geen muziek gehoord. Maar ik moet iets van Geert blijven zeggen, maar ik ben bang dat we de pannen er dadelijk op gaan leggen.

0: Toedeledokie.
1: Ja, is wel.
2: Welkom op de, in ons programma op de rand van Brabant. We zijn intussen uit de storing gedoken. Jammer voor Geert, want die is eigenlijk met zijn afstagiaire project bezig. No. Misschien, nee, ligt niet aan Geert. Het is, we hebben een flinke storing gehad, dus vandaar dat we later in de uitzending komen. Hiermee komt straks in tweede uur ook het programma op zijn Helmonds helemaal te vervallen. Daar houden we te goed. Maar gewoon nou nog gewoon even er iets proberen van te maken op deze zonnige Pinksterdag. En we gaan verder nou met een liedje. Geniet er toch van. En dat is speciaal voor niemand minder als Jan van der Heijden. Dus Jan, net op tijd hebben we het weer gedraaid gekregen. Want Jan was afgelopen week jarig. Afgelopen dinsdag is hij jarig geweest. En dan krijgt hij van ons ook een plaatje aangeboden. Geniet er toch van.
1: Ja, en proficiat Jan.

Ja, dat was Josephine Dortmans met nummer voor jou. En ik moet erbij vertellen, daar had ze eigenlijk zelf ongevraagd verder een Harry, de lieve man. Die is afgelopen week ook jarig geweest. En daar was het plaatje voor bedoeld. We hebben het verkeerd om aangekondigd, maar dat komt even hier nog even bij zitten te komen van alle storingen die we op de een of andere manier hebben gehad. Josephine, hij is van harte gegund en ook nog proficiat met jou en Harry. We gaan weer verder met ons programma en het is een nummer van die twee, Zomaar een Mens.

En het volgende nummer heb ik pas van iemand gekregen. En ze zei, dat moet ook eens een keer draaien. Het is van Caroline. En volgens mij kwam die zangeres toentertijd uit Uden. En die ging zingen Brabant.

0: Ja, en onder de klanken van Dageraad, dit instrumentale nummer wat getiteld is Hoe bruin is de raam? Maar ja, je kunt ook wel verzinnen.
1: Moeten wij toch... zeggen, de raam een watertje is.
0: Ja, de raam, het wat er inmiddels in de graaf daar, die sloot. We zitten er alweer op. We hebben maar een half uurtje kunnen draaien, helaas. Maar we komen daar nog terug met een mooi uurtje Brabantse liedjes voor jullie. En tot dadelijk, tot na het nieuws en reclame.

0: Outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 10 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er stond niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag, maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg voor de aansluiting met N309. Ook hier bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag. Mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
10: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
11: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
12: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: NFM.

0: Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En voor de mensen die ons het eerste uur een stuk gemist hebben, nogmaals, sorry, maar daar kunnen wij ook niks aan doen. We hebben het probleem wel opgelost, maar we hebben in de pauze ook een klein probleem gehad. We gaan er gewoon een uur tegenaan. Wat zouden wij doen? Het tweede uur zouden we te gast hebben. Niemand minder dan onze eigen Gerrit Baggermans van het programma, Duits programma, wat hij altijd gedaan heeft bij deze radio en bij LFM. En dan zouden we een heel Helmonds programma gaan doen. Maar we hebben Gerrit afgebeld van Gerrit, jong, hoeft niet van Helmond te komen rijden, want we weten niet of we op tijd de storing opgelost krijgen. Dit programma houden nog van ons te goed, dus dat komt zeker een keer, maar dat stellen we een paar weken uit. En we hebben nou een noodprogramma moeten nemen en dat gaan we nou doen. En daar begonnen we met alles in het leven van Geert en Peter. En Geert die kennen we nog van ook een discjockey van vroeger, Ruisstation. Maar we zullen het een en ander moeten improviseren. Nou gaan we verder met een nummer van Henk Habraken, Ik hou van jou.
1: Ik hou van jou.

0: Dat waren de ploegendoers met Gabrielle. En we gaan verder met Hein Augustijn. En die zingt een zeer toepasselijk nummer op het moment voor deze zondag. Een plekje in de zon.
1: Wat denkt u van een plekje in de schaduw?
0: Dat zou ook nog wel eens nodig kunnen zijn.

Veel mens trekt er weg zijn geld. Een lange streep naar nergens hinnen. Het zonlicht tintelt op mijn huid. De zomer waait, de wagen binnen. Ver achter men een groot verdriet. Ik voel het trekken aan mijn hart. Maar terug te kijken durf ik niet. Dat durf ik niet. Dit plekje in de zon.

gelukkig blijf ik in. Ik zet mijn auto aan de kant. De keel is terug, de benen stram. Ik vat weg koffie en een krant. Het oponthoud duurt vast niet lang. Ik kan hier niemens niet verstaan. Maar ergens kan men denkt het. Want welk antwoord geef ik dan? Wij geef ik dan? Dit plekje in de zon.

0: Laat er voorlopig maar van genieten van die zon, want het is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Een lekker temperatuurtje erbij. We gaan verder met een liedje van de Revuo's. En die hebben het over Het is waar. En het is ook lichtelijk waar, toch?
1: Waar.
0: Waar.
2: Ja, de mensen houden we. Vol, ja, zeker.

0: ¿Has llegado?
1: Mijn fiets daar in de schuur.
2: Ja, dat is helemaal mooi.
1: Ja, ja, maar dat komt wel goed, ja. Kom
2: maar en mijn fiets hier in elkaar.
3: Dat is typisch de revue. Is altijd leuk een nummer van hen te horen. Wij gaan verder met de groep achter hem en die gaan zingen. Ze kennen mij.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: En ik heb inderdaad één agendabericht en dat is voor aanstaande woensdag 27 mei. Dan is er weer een liederentafel in den eigen hert in Uden. Het is altijd heel gezellig, heel druk en dan kun je lekker mee gaan zitten zingen. En je kunt er zelfs een dansje maken. Dat begint om 19:30 en de zaal die gaat open om 18:30. Kost slechts €2, maar dan heb je ook een hele gezellige avond. Dat was de liederentafel, de eigen hert in Uden. Verder kan ik iets vertellen over het programma van volgende week. Als alles goed blijft gaan, en dat zal ook wel weer natuurlijk. Volgende week zondag dan hebben we een paar gasten in de studio en dat zijn mensen van de groep Kwartjesvolk. Want die hebben 4 nieuwe nummers uitgebracht.
2: Kijk.
1: En daar komen ze alles van vertellen en ze zullen er ook meteen iets van vertellen over hun 45 jaar bestaan wat er aan staat te komen.
2: Zo hé.
1: Dat is volgende week tussen 10 en 11. En nou gaan we gewoon verder met Tony Wijnands. Nee, de Gergedon met Tippie.

0: dat was hij dan, Gerrit, dan als tippie. En we gaan dan een heel mooi nummer luisteren van Gerard van Maasakkers. Die zingt Hier Hoor Ik Thuis. Net als wij hier ook thuis horen, bekend.
1: Ja, vervuld denk ik dat vandaag even anders was. Maar fijn. We maken er wel iets van.
0: Zo is het.

0: Ja, nou zo'n mooi luisterliedje, dan moeten we wel even flink aan de gang. Want we gaan, wat gaan we doen, Tinus?
1: Nee, maak het maar af.
0: We gaan aan het, hoe heet het, aan het fitnessen. Tinus, ga voorop, hè?
1: Geert,
0: en dan doe ik alles nou.

0: Ja, en voor de mensen die zitten te wachten nog steeds op ons Helmonds programma, die heb ik al eerder verteld. Dat komt een paar weken later, keer komt dat wel. We gaan gewoon verder en we moeten ons programma de uur improviseren. Maar dat gaat nog steeds lekker. We hebben nog lekkere muziek.
1: Zo is dat.
0: En daarom gaan we nou ook verder met het Boekerskwartier, want die horen er dan ook bij als we moeten improviseren. Hè? Ja. We moeten er nou toch in, hè?
1: Bij ons zijn ze dan eens lekker vennen.

keek opa en toen duwde hij zo'n computerspelletje in mijn hand. Schopte een rode knop geduwd. Dan heb hij 60 punten verdiend. Maar ik duwde mooi niet. Ik wou wel eens weten waar ik die 60 punten mee verdiend had. Zal ik hem uitleggen, zit hij. Schopte een rode knop geduwd. Dan gaat er een raket omhoog. En die gaan dan tegen een vliegtuig aan. En in dat vliegtuig zitten 60 mensen. En die zijn dan allemaal in één keer hartstikke dood. En durm heb jij 60 punten verdiend.

Ja, de laatste was wel een beetje cru natuurlijk van die punten. Dat moeten we maar niet meer doen. We gaan verder met een vrolijk liedje van Vledder. En dat gaat over alle mensen.

0: Ja, het kan allemaal weer goed, ondanks dat we een geïmproviseerd programma hebben. En als we dan toch aan het improviseren zijn, dan moet Leo er ook gewoon bij. Met nummer Samen Verder.
1: Dat moeten wij ook, hè?

0: Ja, en onder het geluid van Theo's Polka, de muziek, die gaat dan, kondigt aan dat het ons programma eigenlijk weer helemaal afgelopen is. Deze twee uurtjes zitten erop, eigenlijk maar anderhalf uur. We hebben iets gemist. Albert zit in de startblokken voor het volgende programma. En wij zijn er volgende week weer met een hele speciale uitzending. En dan heb ik nog een spreuk. Soms zit er meer kracht in een goede, stevige knuffel dan in 1000 goed bedoelde woorden.
1: Heb ik een mooi gezicht.
0: Dankjewel, Tinus. Fijne zondag nog allemaal, hè?

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
6: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
2: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Ik kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
12: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
13: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
14: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
9: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: maakt je ook goed. De muziek is goed. U luistert naar Het Moet Kunnen met Albert Kunneman.
1: 2, 1, 2, 3.

Arriba, Willy de Vil. Well, I'm going down south. Hey, yo. Een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer zondag, een stralende zondag zelfs. En het is tussen 11 en 1. En dan weet je wat dat betekent. Dan luister je naar Het Moet Kunnen. En ik kan me er iets bij voorstellen dat je vanmorgen al vroeg op de fiets gestapt bent. Ja, jullie niet, want jullie luisteren nu. En dat er even geen gelegenheid is om te luisteren. Ik heb ook al een afmelding daarvoor gehad. Ja, dat is ook altijd mooi om te constateren, maar dat hoeft helemaal niet. En vanuit de studio in Os heet ik je weer van harte welkom bij 2 uur gezelligheid. Muziek in vele smaken. En mijn naam is Albert Kunneman. En ik schuif graag bij je aan de keukentafel met een lekkere kop koffie binnen handbereik, want dat heb ik hier ook. En wat je ook aan het doen bent, of je aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Misschien lig je zelfs nog in bed. Wij draaien hier de muziek die past bij elke bezigheid. En dat kan variëren van klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, dat moet je kunnen. En heb je een verzoekje? Nou, dat kan ook. Dan kun je, en ook als je niet commercieel bericht over wilt geven, dat kan, dan moet je gewoon eventjes bellen naar 0412-627733. En daarnaast hou ik je natuurlijk op de hoogte van wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Schenk nog eens een keer in. En we gaan er samen een hele mooie middag van maken. En hoe kan dat mooier zijn als dat ik een nummertje van Cliff draai? En dat nummertje, dat heeft hij dus gezongen toen hij 60 was. En het is ook nog live. Dus luister en huiver. Ja, en ook nog een nummer van de Beatles. Wat wil je nog meer?

0: tegen een stootje. Dit is dus.
1: Ja, je hoort allemaal bijgeluiden. Dat gaat vanzelf weer over, zou ik zeggen.
2: Is er nog wat te melden, Albert?
1: Ja, maar eerst even dit.

0: Zoals ik al zei, Eva de Roveren. Belgische zangeres, prachtig mooi liedje vind ik zelf. Ja, soms krijg ik wel eens een telefoontje tijdens mijn uitzending waarin mensen zeggen, Albert, ik heb iets later ingeschakeld, want ik moest nog naar de kerk. Nou, ik heb hier een berichtje voor alle kerkgangers, vooral in de omgeving van Schaik, want op 31 mei, dat is volgende week, zondagsmorgens om 9:30... dan is er een gezongen heilige mis in Schaik en die wordt gezongen door het koor De Lorelei. Ik heb ze een paar weken geleden zien optreden. Was echt hartstikke leuk en prachtig vocaal spektakel. Nou, dat gaat nu dus in de kerk gebeuren in Schaik, morgens om 9:30 op 31 mei. En dan kun je naar de hand weer lekker luisteren naar Het Moet Kunnen. Ja. We gaan luisteren naar nog een Nederlandstalig lied. En dat wordt er eentje van Willeke Alberti. Wist je trouwens dat Willy Alberti met zijn achternaam Verbrugge heette? Die heette Verbrugge. En zo kan het dus gebeuren dat Willeke een neef heet die Kelsey heet. Kelsey Verbrugge. En daar heeft ze samen iets mee gezongen. Want wat is er gebeurd? Willeke die heeft een box met 3 cd's uitgebracht. Met al haar... goede werken, laat ik het zo maar zeggen. Goed werk dus van de... We gaan het lied draaien. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Vorige week had ik een plaatje voor Ellen gedraaid. Maar dat had ze niet gehoord. Nou ja, doe ik nou deze maar aan voor haar. Begint trouwens wel een beetje klef te worden zo, hè? Groetjes hier vanuit de studio in Os. Lekker live. En bellen mag.
1: Oh, ik ken je al jaren, maar iedere dag vraag ik aan jou, zolang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde begint als een hooglaaiend vuur, maar zonder nieuw hout gaat het uit op den duur.

Gilbert Bicot, L'Important. Ja, in dit weekend kun je nog kijken naar een interessant programma van Kompas. Een Kompas-uitzending die wat langer gaat duren. Er is een interview met Manix Brakemans. Die was dus voormalig burgemeester van de gemeente Landert. En nu is hij waarnemend burgemeester van Zaltbommel. Kompas kijkt op hem terug op zijn periode in de gemeente Landert en vooruit in zijn toekomst. En de Kompas-uitzending is nog te zien op kanalen van DTV Maashorst vanaf zaterdagavond afgelopen.

zaterdag tussen 7 uur tot vanavond om 7 uur. En je kunt ook altijd nog terugkijken via, via de streamingdiensten, laat ik het zo zeggen. YouTube, ja, ik kon eventjes niet op de naam komen. Goed, dat ga je krijgen op de deur. Hè. Ik ben toch wel uitgeslapen, want ik was al heel vroeg wakker. En ook in Australië wordt weer geluisterd naar onze uitzending. En ja, is misschien wel leuk om te weten. Ik praat dan over de stad Perth. En dat is een tijdsverschil van 7 uur, weet ik inmiddels. Dat houdt dus in tussen daar aan het avondeten zitten. Dus ja, eigenlijk is dat wel leuk. Dat ze tijdens het avondeten naar onze uitzending luisteren. Riding on the Train van de Pasadena's. Even wakker worden met z'n allen. En Marilyn, welkom bij de uitzending hier.

0: Albert, waar blijft mijn verzoekje?
1: Bruno Mars met een nieuwe plaat. Risk It All.

0: Thomas met zijn nieuwe lied. En de meningen zijn erover verdeeld of het mooi is of niet. Ik vind het gewoon een prachtig lied om te horen, dus ook om te draaien. Ja, wat in veel huishoudens niet lukt, is in de gemeente Os wel gelukt. Want de jaarrekening van de gemeente Os over 2025 is afgesloten met een voordeel van maar liefst 14,5 miljoen euro. Dus die hielden ze over op het eind van 2025. Een deel van dat geld dat wordt nu ingezet voor diverse lopende projecten. Het is gebruikelijk dat de gemeente aan het eind van het jaar meer geld overhoudt dan was begroot. En dat komt omdat er onverwachte ontwikkelingen en meevallers kunnen zijn in een jaar, zodat de begroting niet helemaal uitkomt. Vorig jaar bleef er bijvoorbeeld die 15 miljoen over. In 2021 en 2022 meer dan 19 miljoen. Ja, iets gaat er dan toch mis, zou ik zeggen. Als je nooit tekort komt, dan heb je ook nooit scherp begroot. Denk ik dan weer. Maar goed, ik ga een plaatje draaien van Neil Diamond. Bijna elke week tegenwoordig. De laatste uitgebrachte, Wild at Heart.
1: One side of me is warm and quiet.

met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: Ja, ik ga nog een oproepje doen. En dat oproepje, dat komt eigenlijk van Antoine Kop. En als je zegt, waar heb ik die naam meer gehoord nou? Antoine Kop, dat is een dirigent. En die is dirigent van het Koninklijk Mannenkoor in het 's-Hertogenbosch. Verder heeft hij in Rosmalen ook nog een koor wat hij tijdelijk waarneemt. En hij is ook dirigent van het koor Mannenkoor Muzenrijk hier in Ude. En wat vraagt Antoine aan mij? Die vraagt: Albert, zou jij eens een oproepje willen doen? Want mij lijkt dat er hier in deze omgeving van Maashorst heel veel muzikanten zitten waar we eigenlijk wel een soort van symfonieorkest mee zouden kunnen beginnen. Maar ja, die oproep is nog nooit gedaan, dus die ga ik bij deze doen. Dus speel je viool, ben je een strijker of een bassist of een pianist of een blazer. Het kan allemaal. En denk je dat je wel schik zou kunnen hebben, plezier zou kunnen beleven aan het intreden in een symfonisch orkest. Ja, je mag hier naar de uitzending bellen. Binnenkort zal er ook nog wel ergens een artikel gaan verschijnen. Tenminste, dat ga ik wel schrijven. En hopelijk komen daar ook nog reacties op. Maar je mag sowieso hier naar de uitzending bellen. Goed, wat gaan we zo doen? We gaan zo naar reclame en nieuws. En dan gaan we er nu uit met Sammy Davis Jr. Oude snoepert.
1: All right, everybody, gather around. The Candyman is here. What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate, malt, candy? Come

0: En met deze plaat voor alle oude snoepers, laat ik het zo maar noemen, gaan we eventjes tussenuit voor reclame nieuws. En daarna ben je weer van harte welkom bij Het Moet Kunnen.
1: U luistert naar Albert Kunneman.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen op de A12, Duitsergrens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een 30 minuten oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Bij Den Bommel is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
9: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
10: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
11: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
12: Kies voor Van der A.
11: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
13: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI 19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI 19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
14: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
15: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
10: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
11: Autocenter Van der A, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
12: Kies voor Van der A.
16: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

Apfel 60. Ja, en inmiddels is hij de 80 al gepasseerd. En hij zingt nog als een nieuwe. Nou ja, zo goed als nieuw, laat ik het zo zeggen. Een hele goede middag allemaal. Het is nog steeds zondag en het is nu net na 12. Dan is het tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen. Heb je iets later ingeschakeld? Ja, je hebt heel wat gemist, maar er gaat ook nog heel wat komen. Nog 1 uur lang lekker genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokaal. Nieuws. En heb je een nummer dat je wil horen of je wil nog iets doorgeven? Bel gerust 0412-627733. En dat nummer geldt ook voor mensen die zeggen: ik zou heel graag aan willen sluiten in een symfonisch orkest. Want ja, als het gaat lukken, dan wordt er een symfonisch orkest hier in de gemeente Maashorst. Dus voor de gemeente Maashorst en omgeving. Want je kunt dan ook aan Veghel, Helmond en overal aan denken. Waar we de muzikant ook maar vandaan kunnen gaan halen. Ik denk dat we dan toch wel echt in de behoefte voorzien. Dus 0412-627733. Goed. En verder, ja, ik probeer nog iets in het lokale Udesweekblad of zo te krijgen. Je leest het allemaal nog wel in de bladen, zeggen ze dan. Het is heel moeilijk voor te stellen als iemand komt te overlijden. En dat er dan ineens niks meer is. Dat is heel raar. Ja, de herinneringen zijn er nog. Gerard Joling die speelde ook met die gedachtegang. En die dacht, ik ga er eens een liedje over maken. Mama, waar ben je nou?

Dat was een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, die werd namelijk na een ongeval aangehouden voor het rijden onder invloed. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een ongeval op de rotonde Loopkantstraat Volkenseweg. Een vrouw was op een fiets en een scooterrijder, die waren daar met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder was samen met onder andere een rijinstructeur op pad voor rijlessen toen het ongeluk gebeurde. De vrouw op de fiets die raakte gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de instructeur die werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De jongen op de scooter zou donderdag zijn rijexamen afleggen. Of dat nog is doorgegaan, is niet bekend. Ja, en ik denk dat die man wel even uit moet blazen thuis. Zal zo wel zijn, denk ik. Ja, het kan allemaal gebeuren. Rolly, ik weet niet of je luistert, maar je was benieuwd naar de nieuwe van Rolling Stones. Nou, je vroeg je ook af of er een herkenning in zat, dat het de Rolling Stones nog wel waren, of dat het een AI-plaatje zou zijn. Ja, ik denk dat we bijna kunnen zeggen dat zonder AI geen plaatjes meer gemaakt worden. Maar hier hoor ik toch heel duidelijk de Stones met het nummer In the Stars. Luister en huiver. Oude knakkers, ver in de 80. Nou, het is toch echt Rolling Stones, of niet?

0: Dit hoor je alleen. De hit moet kunnen.
1: Even iets rustigs. Lio Verdobben.

Dobbedobbedoe van Raspelina de Jong. Ja, en als ik het dan toch over Dobbe heb. Het SP-Kamerlid Sarah Dobbe die heeft Kamervragen gesteld over de financiële situatie van Bernhoven. Volgens Dobbe verkeert het Udense ziekenhuis in zwaar weer doordat meerdere zorgverzekeraars weigeren extra financieel steun te bieden. Het gaat om de zorgverzekeraars Zilverkruis, Achmea, Mensis, ONVZ, ASR en Salant. En volgens de SP zetten zij onvoldoende stappen om de toekomst van Bernhoven veilig te stellen. Dobbe die vraagt minister Sophie Hermans de zorgverzekeraars tot de orde te roepen en zich nadrukkelijk uit te spreken voor behoud van het ziekenhuis en een faillissement te voorkomen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik ben ook serieus ziek geweest en ik heb daar gewoon, ja, ik wou zeggen een prachtige tijd gehad, dat kan bijna niet. Maar ze hebben me zo goed behandeld en ik heb er nog steeds een heel goed gevoel over. En ja, ze zijn eigenlijk slachtoffer geworden van de eigen manier van werken, want ze willen ziektes juist voorkomen en daar is alles op afgestemd. En dat gaat de kosten van hetgeen wat de zorgverzekeraars kunnen declareren, denk ik dan. Goed, we gaan naar een volgende plaat. Ja, die is iets heftiger.

Roy Orbison. Only the Lonely. Ja, als jullie de naam Wolf hoort, ja, dan kun je aan een voetballer denken, maar daar wil ik het eventjes niet over hebben. Maar vaak gaan de haren dan wel overeind staan. En niet zozeer van de wolven, maar wel van onszelf. Omdat we eigenlijk het beestje, tenminste het gros van de mensen, is het beestje wel een beetje moe hier in Nederland. Maar in Dierenpark CISO is er ook wat gebeurd, want er zijn namelijk manenwolfpups geboren. En ik heb nog nooit van dat woord gehoord, manenwolfpups. Waarschijnlijk hebben ze manen, denk ik zo. En dat is in het dierenpark CISO in Volkel gebeurd. Het is een zeldzame gebeurtenis en volgens het dierenpark van groot belang voor de Europese populatie van deze diersoort. De vier pups die werden geboren op 15 april en deze week konden bezoekers ze voor het eerst buiten zien spelen. Dus een mooie gelegenheid nu bij dit mooie weer om eventjes naar CISO te gaan. De manenwolf, dat is een opvallende diersoort met lange poten, een roodbruine vacht en donkere manen. Zo is de uitleg die door het dierenpark wordt gegeven. En in tegenstelling tot andere hondachtigen leeft hij solitair of in paren en eet hij naast kleine dieren ook veel fruit. En daarmee speelt hij een belangrijke rol in zijn leefgebied. Ja, dat laatste, daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje van. Een beetje fruit eten is altijd gezond. Weet je wat mooi is? Eric Clapton. Swing low, sweet cherry-o.

Arie Nilsson. Met een mooie nummer, Daybreak. Ja, en we blijven nog eventjes bij Dierenpark Ziso in Volkel. Want die heeft een cheque ontvangen van €4.000 van de ronde tafel 139 de Meierij. Het geld voor de nieuwe boerenhoeve van het dierenpark werd opgehaald via een jaarlijkse sponsoractie. Dierenpark Ziso is de eerste zorgdierentuin van Nederland en biedt dagbesteding aan voor mensen met een autisme. De afgelopen jaar is hard gewerkt aan de grootschalige vernieuwing van het dierenpark en in 2028 wordt gestart met de bouw van een boerenhoeve waar iedereen, ongeacht beperking of achtergrond, zich welkom moet voelen. Nou, dat wou ik toch ook nog wel eventjes vertellen. Born Free van Matt Monroe. Lekker luisterliedje.

0: Als er één zangeres is die zich ontwikkeld heeft de laatste jaren, één artieste, dan is het wel Roxanne Hazes. Ze is overal in thuis, ze kan presenteren. Ze, Talent on Stage was ze ook weer bij, deed ze ook weer geweldig goed. Ze is steeds beter gaan zingen, ze is haar eigen muziek gaan omarmen. En ja, ik kan niet anders zeggen van, het is best een genot om naar haar te luisteren. En te kijken ook nog wel. Dat betreft lijkt ze niet op de vader.
1: Nee.
0: Kan die man ook niks aan doen?

tranen in de giftshop. Gift, hè, met een T ertussen. Roxanne Hazes was dat. Ja, en we zijn weer aan de richting einde van het programma. Ik wil nog eventjes meedelen wat er gaat komen. Waarschijnlijk om 2 uur komt MFF Sport. Dan om 5 uur de wonderjaren van Jan van den Broek. En om 7 uur, van 7 tot 8, is het Jazz on Sunday. En Jan van den Broek, daar kun je luisteren van 5 tot 7. Dus lekker tijdje, mooie muziek en wetenswaardigheidjes. Dan weet Jan altijd wat mooi op te sprongen. Goed, dat eventjes wat dat betreft. Dan heb ik verder nog een berichtje uit Uden, want ja, voor de jeugd is er toch wel het een en ander veranderd. Want er is een samenscholingsverbod in Uden beëindigd. De burgemeester en het centrummanagement geven de toelichting. Het samenscholingsverbod dat geldt voor jongeren in het centrum van Uden en het bevrijdingspark stopt maandag. Het verbod was succesvol en hoeft daarom niet te worden verlengd. De politie, BOA's, medewerkers en jongerenwerk en middelbare scholen hebben veel aandacht besteed aan het verbod en de jongeren geïnformeerd en soms ook gecorrigeerd. En volgens de politie is het aantal overlastmeldingen uit het aangewezen gebied inmiddels sterk afgenomen, meldt de gemeente in een persverklaring. Ja, en dan lees ik zoiets en dan denk ik, ja, nou wordt het opgeheven. Hoe gaat het dan? Hoeveel effect heeft het gehad? Ja. Ik neem vast afscheid van jullie. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik dank voor alle berichtjes en meldingen die ik hier gekregen heb. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En volgende week dan hoop ik hier weer bij Leven en Welzijn te zitten. Weer met 2 uurtjes lekkere muziek. U hebt geluisterd naar Albert Kunneman. En we gaan eruit met Brandy van Looking Glass. Volgende week en bedankt voor het luisteren allemaal.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Helvoetsluis 10 minuten vertraging. En er zijn races op het circuit van Zandvoort en dat trekt veel bezoekers. Dat zien we op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is er nu?

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag. Mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
10: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
11: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
12: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
13: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
14: MFM. Isn't it strange?

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files op de A4 uit Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Dat is de alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is deels dicht, de hoofdrijbaan. Op de parallelrijbaan momenteel 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met 20 minuten vertraging. En 201 Hoofddorp Zandvoort, kwartiertje vertraging bij Zandvoort. En 10 minuten extra op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 3 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkse weekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinkse Conferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam, waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Service Punt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
10: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
4: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor Van der A.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: MFM.
12: This generation rules the nation with fresh shine.

0: Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Vlaardingen-Oost houden daar 2 rijstroken dicht. Er staat 8 kilometer file vanaf Den Hoorn, een uur vertraging. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht. File staat op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

Okay, bye.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Autocenter van der A. Ook voor

0: van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NRC Journaal. Defensieminister Jesselkus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartiervertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht en daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartiervertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: MFM.

0: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. De parallelrijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. 4 kilometer file en een half uur vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk. 20 minuten oponthoud door de grenscontroles. En op de N247 Hoorn-Amsterdam. Werkzaamheden bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
5: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergrote dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
8: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
10: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
11: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
12: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
13: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
14: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
15: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
9: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Goedemiddag en welkom bij de Wonderjaren. Het is zondagmiddag, tijd om even achterover te leunen en terug te reizen naar het jaar 1999. Een jaar waarin we ons opmaken voor een nieuw millennium. De Spice Girls nog overal klonken en we massaal dachten dat de computer op hol zou slaan bij de jaarwisseling. Maar vandaag geen zorgen, alleen muziek, herinneringen en verhalen van toen. Denk aan de zomers zonder smartphones, hits die je nog woord voor woord kent en misschien wel jouw eerste cd-speler. Blijf lekker hangen, want het komende uur nemen we je mee terug naar 1999, alsof het gisteren was.
1: Don't worry, I won't hurt you. I only want you.

Waar was jij op 2 juni 1999? Grote kans dat je het nog weet, zeker als je muziekliefhebber bent. Maar liefst 75.000 mensen stonden die dag in het Stadspark van Groningen voor een legendarisch optreden van de Rolling Stones. Het werd een concert waar je nog jarenlang over kon napraten. En had je geen kaartje? Geen probleem, want velen klommen gewoon ergens op een balkon, trailer of een wagen om toch een glimp op te vangen. De sfeer, de muziek en dat gevoel van vrijheid maakten dit tot een van de meest iconische live momenten van 1999.

0: 1999 was ook het jaar waarin televisie voorgoed veranderde. Een nieuw concept deed zijn intrede. 6 deelnemers die 100 dagen lang samenleven in een luxe villa, continu gevolgd door camera's. Het programma heette Big Brother en groeide uit tot een regelrechte sensatie. Kijkers zaten massaal gekluisterd aan de buis om te zien wie bleef en wie moest vertrekken. Het was spannend, soms een beetje geniepig en vooral enorm verslavend. Niemand kon toen vermoeden dat dit het begin was van een compleet nieuw tv-tijdperk dat we vandaag nog steeds kennen.
1: 15 september 1999. Het begin van Big Brother. 9 mensen die elkaar niet kennen gaan geheel vrijwillig tot het eind van het jaar wonen in het Big Brother huis in Almere. Geen contact met de buitenwereld, geen privacy, overal camera's, back to basic en een beloning van 250.000 gulden voor 1 van de 9.
2: Dan neem ik de rechterkant, Bianca. Ga je mee?
3: Alle bewoners van het Big Brother huis.
2: Echt mee hoor.
3: Kunnen die zich nu verzamelen?
2: Hi, daar wil je niet gezien.
3: Ik moet je helaas niet meenemen.
2: Ja. Het is, ik moet je helaas losrekken.
4: Oké. Okay.
2: Het is tijd om te gaan.
4: Oh ja?
2: Ben je bereid?
3: Nog een laatste kus.
2: Ben je bereid?
4: Jij denkt gewoon foto's.
2: Zoals je altijd van mij weet, gebruik je altijd voor buiten een stand-in.
4: Ja.
2: Heb je er zin in?
4: Ja, ik ben er ook aan toe.
3: Wat zeg
4: hoor. Je? Ik heb er 2 uur in de auto gezeten hier van tevoren. Dat moet ook gebeuren.
2: Nou, okay. Zodra zijn wij allemaal weg, dan zit je daar gewoon gezellig met z'n 9e. Gaan deze kant op. Daphne, als jij de achterste rij staat, hebben we iedereen?
3: Ja,
2: jij
3: we hebben nog niet iedereen.
2: Kom mee, wie missen we nog? Wie missen we nog?
3: Nou,
2: wacht even, loop nog niet te ver.
3: Martin,
2: loop
3: ze
2: voor je uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martin, die heb ik niet gezien. Stond hij aan mijn kant?
3: En Tara?
2: Hallo. We waren je even kwijt.
5: Ja,

Voor veel Belgen is 4 december 1999 een datum om nooit te vergeten. Op die dag gaven Philip van België en Mathilde van België elkaar het jaarwoord. Het land stond even stil bij dit koninklijke huwelijk, dat symbool stond voor hoop en verbondenheid. Duizenden mensen verzamelden zich langs de route en miljoenen keken mee op televisie. Wat toen begon als een sprookjeshuwelijk, groeide uit tot een koningspaar dat vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt. 1999 kreeg zo ook een vleugje romantiek en nationale trots.

0: normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, dat zal wel. Beste fluiter. Jij bent altijd
2: jij bent
1: in alle
2: helemaal fluiter. Niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh, shit.

0: is de mol? Die vraag houdt Nederland nog steeds ieder jaar bezig, maar het begon allemaal in 1999. 10 onbekende Nederlanders reisden af naar Australië voor het allereerste seizoen van Wie is de Mol. Samen moesten ze opdrachten uitvoeren en geld verdienen, maar één van hen saboteerde alles in het geheim. Het was spannend, mysterieus en totaal anders als wat kijkers gewend waren. Al snel zat heel Nederland fanatiek mee te puzzelen. Wie loog, wie speelde een slim spel. De basis voor een tv-klassieker was gelegd.
1: Dag allemaal.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Goedemorgen.
1: Hartelijk welkom in Cairns, Australië. Regenwoudgebied, zoals je ziet. We hopen dat jullie een goede reis hebben gehad. Een lange reis. Voordat we jullie naar binnen laten, wil ik jullie vragen al jullie persoonlijke bezittingen in de daarvoor bestemde bakjes te doen. Dus ik heb het over telefoon, je creditkaart, je geld, je agenda. Doe het maar lekker in je bakje. Nu meteen.
3: Paspoort.
1: Paspoort. Geld. Creditcard.
3: Sleutel. Ticket.
1: Sleutel. Tickets.
3: Foto's.
1: Doe het maar lekker in je bakje.
4: Dit is
5: niet heel
4: geld.
1: Dit ga je allemaal niet nodig hebben. Als je klaar bent, kom weer even hier staan. Voor jullie tussendoortjes en koffie krijgen jullie van mij wat zakgeld. $1000 voor iedereen, voor de hele reis. Wie van jullie is de penningmeester? Wilmy?
6: Ja.
1: Alsjeblieft. We hebben 8 kamers. 6 van jullie kunnen alleen op de kamer. 4 van jullie zullen een kamer delen met iemand anders. Jullie mogen zelf uitzoeken wie bij wie gaat. Zoek maar uit. Bespreek het maar.

Dat was het eerste uur van de Wonderjaren met het jaar 1999 in de hoofdrol. Hopelijk heb je genoten van de muziek en de herinneringen uit die bijzondere tijd vlak voor het nieuwe millennium. Straks gaan we gewoon verder met nog meer bekende hits, verhalen en misschien wel een vergeten pareltje dat je meteen weer terugbrengt naar toen. Blijf dus luisteren, want de tweede uur staat alweer bijna voor je klaar. Nu gaan we naar het nieuws.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen, in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij de Wonderjaren op deze ontspannen zondagmiddag. We zijn beland in het tweede uur en we blijven nog even stevig hangen in 1999. Een jaar waarin Britney Spears doorbrak met Baby One More Time, Backstreet Boys hitlijsten domineerde en Eiffel 65 ons allemaal Blue Da Ba Dee liet meezingen. Misschien zat je toen wel met een Discman in de trein of nam je favoriete nummers mee via de radio. In dit uur hoor je ze weer allemaal voorbij komen. Leun achterover, geniet en laat je opnieuw meevoeren naar het magische jaar 1999.

0: Op 11 augustus 1999 gebeurde er iets bijzonders. Midden op de dag werd het plotseling donker. Een totale zonsverduistering trok over een groot deel van Europa en ook Nederland en België kregen een indrukwekkend stukje mee. Mensen stonden buiten met speciale brillen, keken omhoog en alles was even stil. Het was een magisch moment dat velen zich goed kunnen herinneren. Op televisie legde Umberto Tan het fenomeen haarfijn uit, maar eigenlijk moest je het gewoon zelf beleven. Even leek het of de wereld tot stilstand kwam.
1: Nou, als weerkundige blijft mij het meest bij dat mijn verwachting goed was en dat hij hier te zien was. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk, want we hebben toch weken van tevoren uitgezocht om hier naartoe te gaan. En verder, wat gebeurt is dat vlak van tevoren de temperatuur merkbaar heel erg naar beneden gaat. En dat op dat moment de laatste stapelwolken en dergelijke die er zijn ook totaal verdwijnen. En dat gebeurde allemaal. Op het moment dat de zon weer tevoorschijn kwam, voelde je heel snel de temperatuur oplopen en overal zag je kleine wolken verschijnen. Nou ja, dus de theorie blijkt in de praktijk ook werkelijk te kloppen.
2: Is er nu reden voor jou genoeg om ook de volgende eclipse te gaan bekijken in Afrika?
1: Ja. Ja, volgend jaar zit ik in Afrika, ik weet het zeker. Zo verschrikkelijk mooi.
2: Nou,
1: ja.
2: Alvast veel plezier toegewenst dan.
1: Oké, dank je.
2: Een ander zicht op de zonsverduistering wordt geboden vanuit de ruimte door het Russische ruimtestation Mir.
3: Dit zijn beelden van een uur geleden. Binnen het gezichtsveld van de Mir beweegt de schaduw van de maan zich van Cornwall naar Noord-Frankrijk. De gammele staat van het ruimtestation boezemt sommige doemdenkers die zich baseren op Nostradamus angst in. De Franse modeontwerper Paco Rabanne vreesde dat de Mir vandaag naar beneden zou vallen en Parijs zou vernietigen.
4: Here we go.

0: 8 februari 1999 staat in het geheugen van veel automobilisten gegrift. Het was een dag waarop alles tegen zat. Sneeuw, gladheid en gekantelde vrachtwagens zorgden voor een verkeerschaos van ongekende omvang. In totaal stonden er maar liefst 975 kilometer file in Nederland. Een absoluut record. Urenlang stonden mensen vast, zonder te weten wanneer ze weer konden doorrijden. Radio's draaiden overuren en koffie werd schaars. Het was een dag waarop geduld de enige oplossing was.
1: De meeste sneeuw viel in de zuidwestelijke helft van het land. In Den Haag zelfs bijna 20 centimeter. Rijkswaterstaat zette gisteravond al tientallen strooiwagens in. Maar op een aantal plaatsen viel zoveel dat er niet tegenaan te strooien en te vegen viel.
2: Ja, ik zit nog steeds even op mijn knopje te drukken. Want we zitten tegen het record aan. De teller staat nu op 976.
3: Zo.
2: Sterker nog, 986.
3: We zijn er.
2: Over. Ja. Nou, dat is toch leuk om mee te
3: maken.
2: Dit
3: is een all-time record.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja,
3: en gaan we richting de 1000, denk je?
2: Nou, dit is nog even afwachten of die nog verder gaat stijgen. Op het moment blijft hij zo'n beetje rond de 89 hangen. Maar
3: nou,
2: zou zomaar weer kunnen.

0: Aan het einde van 1999, vlak voor de eeuwwisseling, was er ook veel aandacht voor illegaal vuurwerk. Het NOS-journaal berichtte uitgebreid over de gevaren en de handel die steeds groter werd. Mensen wilden groots uitpakken met het jaar 2000, maar dat bracht ook risico's met zich mee. Hulpdiensten waarschuwden voor ongelukken en probeerden de schade te beperken. Het laat zien hoe de spanningen rond de millenniumwisseling niet alleen feestelijk was, maar ook een serieuze kant had.
1: Vlinderbommen, Chinese rollen, granaatbommen en strijkers. Het vuurwerkteam van de Noord-Nederlandse politiekorpsen heeft gisteren een grote slag geslagen. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van illegale vuurwerkhandel. De lijn liep via België. In de haven van Antwerpen nam de politie 75.000 kilo verboden vuurwerk in beslag. Ook in Duitsland werden huiszoekingen gedaan. De politie noemt het vuurwerk levensgevaarlijk.
2: In het onderzoek wat we dat nu hebben gezien, is het ook vuurwerk wat zoveel schade teweeg kan brengen dat mensen zich daar zeker niet van bewust blijken te zijn.
1: Eerder werd door hetzelfde interregionale team op verschillende plaatsen in ons land al 50.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De twee gearresteerde mannen worden ook met die vondst in verband gebracht. De handel in verboden vuurwerk is dit jaar vroeger begonnen. Volgens de politie is de verkoop ook omvangrijker dan andere jaren. In 1995 werd nog 350.000 kilo vuurwerk onderschept. Een jaar later 250.000 kilo. En twee jaar geleden ging het om 150.000 kilo. De cijfers van vorig jaar zijn nog niet bekend. Er lijkt op het eerste gezicht sprake van een afname de afgelopen jaren. Maar alleen al bij de smokkel die nu aan het licht is gekomen, werd ongeveer net zoveel in beslag genomen als in het hele jaar 1997.
3: Kan het zijn dat het millennium een rol speelt in de hoeveelheid vuurwerk die in beslag genomen wordt?
2: Of dat echt de achtergrond is, is voor ons heel moeilijk te bepalen. Maar als je kijkt naar het vuurwerk wat op dit moment binnenkomt, dan gaan we er zeker vanuit dat dat vele malen meer is als in de normale oud- en nieuwe jaren.
1: In onze buurlanden geldt een veel minder strenge regelgeving voor vuurwerk. Vooral in de grensstreek heeft de politie druk met het bestrijden van de illegale handel. De politie Midden- en West-Brabant heeft dan ook een eigen vuurwerkteam opgericht.
4: Het vuurwerkteam dat bestaat het jaar voor het eerst. Dat zijn 7 mensen. 5 vanuit de politie, 1 van de Koninklijke Marechaussee en eentje van de douane. En die 7 mensen die gaan op een rechercheachtige manier de illegale vuurwerkhandel te lijf.
1: Het korps in Brabant heeft daarnaast een kliklijn geopend waar burgers de illegale praktijken kunnen melden.

0: En zo komt er weer een einde aan het tweede uur van de Wonderjaren op deze zondagmiddag. We hebben weer volop genoten van de muziek van 1999, van dansbare hits tot onvergetelijke meezingers. Hopelijk bracht het je even terug naar de tijd van toen. We gaan zo meteen er vandoor. Volgende week is er een nieuwe muzikale reis. Een fijne zondag nog en tot de volgende keer bij de Wonderjaren.
1: Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Anglerweg is uw gastheer vanavond Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Ossenstudio zorgt vanavond Frank van der Vloed met alle knoppen en schuifjes ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Een van de vaak gebruikte solo-instrumenten is de trompet, de bugel of cornet. Die laatste werd gespeeld door Ned Adderley tijdens opnames in september 1955 in New York City. Hij werd daarbij vergezeld door zijn broer Julian Cannonball Adderley op altsax, Horace Silver op piano, Paul Chambers op bas en Roy Haynes op drums. Van het album Introducing Ned Adderley draaien we Blues for Bohemia.

We blijven nog even in 1955. Toen kwam trompetist Conti Candoli in juli in de studio in Los Angeles bijeen met een quintet bestaande uit Bill Holman op tenorsax, Lou Levy op piano, Leroy Vinegar op bas en Lawrence Marable op drums. Toen kwam het album Conti Candoli tot stand. Samen met andere opnames een maand later gemaakt in dezelfde studio voor het album West Coast Wailers. Die werden deze twee samengevoegd op een cd met de titel Complete Recordings. Dus daarvan gaan we luisteren naar My Old

1956, een jaar na de twee vorige nummers, werden er geluidsopnames gemaakt in Hackensack, New Jersey. Dat betekent dus de studio van Rudy Van Gelder, die beroemd was om zijn hoge kwaliteit. En dat hoor je in het spel van Miles Davis op trompet met mute, John Coltrane op tenorsax, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Je hoort de fraaie ballad Something I Dreamed Last Night.

In 1960 ging trompetist Ben Bailey naar de studio in New York City om zijn album Big Brass op te nemen. Hij deed dat met een flinke band, bestaande uit Phil Woods op altsax en basklarinet, Julius Watkins op Franse hoorn, Les Spann op gitaar en fluit, Tommy Flanagan op piano, Buddy Catlett was en Art Taylor op drums. We draaien een compositie van Quincy Jones, Hard Rock Dance.

We nemen een iets grotere stap nu, naar 1973. Toen nam trompetist Dizzy Gillespie in Parijs het album The Giant op met een quintet. Zijn medemuzikanten waren Kenny Drew op piano, Niels Henning Ørsted Pedersen op bas, Kenny Clark op drums en Humberto Canto op tumbas. Ze spelen voor jou Girl of My Dreams.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: We stappen toch nog even een aantal jaren terug. Het was ook in 1956 toen trompetist Art Farmer naar de Rudy van Gelder studio stapte om zijn album Farmer's Market op te nemen. Uiteraard deed hij dit niet alleen. Wie hij meenam? Nou, dat waren Hank Mobley op de noorsax, Kenny Drew op piano, zijn tweelingbroer Addison Farmer op bas en Elvis Jones op drums. Art Farmer componeerde deze titelsong, Farmer's Market.

In juli 1956 ging trompetist Chet Baker naar het Forum Theater in Los Angeles om de plaat Young Chet op te nemen. Met hem spelen Phil Urso op tenorsax, Bobby Timmons op piano, Jimmy Bond op bas en Peter Littman op drums. Ze spelen een fraaie compositie van Miles Davis, Down.

De laatste twee liedjes van vanavond zijn van Nederlandse bodem en opgenomen in deze eeuw. Hoewel Nederlands, het Robert Argerberg trio speelt in het volgende nummer samen met de Amerikaanse trompetist John Marshall, die overigens in 2025 overleed. Rob Argerbeek, pianist, speelde ook ooit in Nistelrode en Harry Emery, bassist, zien we ook wel af en toe hier in onze regio. Verder speelt Ben Schreuder op drums. Samen spelen zij van het album Almost Blue, een bekende compositie van Ogden Nash en Kurt Weill. Speak Low.

0: Vanavond bij Jazz on Sunday stond de trompetist in de schijnwerpers. We hebben nog tijd voor een liedje, gespeeld door de Osse trompetist Angelo Verploegen. Voordat ik dat aankondig, bedank ik technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Angelo Verploegen nam in 2011 het prachtige The Ballad album op. Naast hem hoor je Mark van Roon op piano, Guus Bakker op contrabas en Jasper van Hulten op drums. Tot aan het nieuws van 8 uur spelen zij een mooie compositie van Herbie Hancock met de titel Jessica. Frank en ik wensen je nog een heel fijne avond.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.
4: Yeah, like the way this is going down. Yeah, I bet we need a little something extra.

0: Hoor jezelf. MFM Brabant.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jessilkus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland een supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarom verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Gaat of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.